Maga hier, wat me extreem nodig is. Zo. En wat ziet Maga hier? Dat is de best pumpje bij dukt. Ik zeg je bij dat je weet een tijd. Ik zeg je schuwt Maga. Dat is je gaat dat je goed doet. Mij Maga hier. Dat is de best pumpje dan hier. Dat je zou weten wie. Ik goed heb wie hier. Pumpje bij dukt. Ik heb LG 3, 4. Ik heb. Dat ga je dat zes super veel. Pumpje dan. Ik goed heb wie. Zeggen die laatste jaar dat ook manuani dat hij bij dat pumpje bij dukt. Mog mag big is. We tag no gibas could do is we did because at Quebec within how that's a lax in Jean he that's a deduct is so foolish we with the magagans giba. Sask about Swedish Abbasandrid giba who have winchkag the Naskam Nogish and Smeg who have winchkag. Eogan and Naskama Harriet or Apache Gashami we need get it is a bit there we hig who had chayod and how Nemska giba uchid. Get your yag and the badmon share we the date matia did you share the badmoyat, did you share beja with moyat. Eogan which Abbasamagan cold bosom, Nashaman and Naskama, Gashabaja Wawichi, do you again Jishka Gajachibeg, Eoga Alex Leclerc, that's the man that asked him how get we. We want to say you the badgemon nish habi shabite chance to make egg magnish Cheryl Wapachi gay chance to egg msemag to wajemp now.